ECD syndrome ka usungwagam ta anzi kaka kuzi ting kung nangye kung kwesa ECD sure khadi chwangye akung kutani yako ansi u 12 rikati kahe a ECD syndrome ka usikim ta anzi boriko kuzi ting zite kre krente kum tatim al di hours van kung kwesa ECD school word hartlik uitgenooi na a vergadering morgen om 12 uur by ECD syndroom by te woon, so al die ouers van Konkwesa ECD school is uitgenooi om 'n vergadering môre om 12 uur by ECD syndroom te bywoon. Nou toe borie ha hengo te aga kuta tenke die kwesa hien kwe na hien kwe ansi ou die 14 dengo radio wa te go event dengo ye kute o te kata tin kwe nam nou kwe nzi te mo hinta ha kwa kwa kom volgende persoon moet morgen om 10 uur bij Radio XKFM bij mekaar komen om een gebeurtenis te bijwoon. Want die gebeurtenis zal om 10 uur beginnen. En die naam is zoals volgt. Nu kunnen ze te mogen te haken naar zo'n 12 komen. Jim, Joseph Jim, Mekano Mekua, Trumende Makunde, Oda Tiswara, Runguro Kamatim, Matumbo Dukua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimo, Nkompe Katsumba, Kasivi Kuvia, Jose Zetembo, Louis Ndeya, Max Kazara, Julia Kabwata, Domingo Morongo, Musoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Katsimbeli, Dipao Lipao, James Kabwata, Mpongi Nduve, Kuthiwa, Kunonge, Kamutu Kashamuna, Mudi Sekerete Opa Kanseke, Kathiku Sikoko, Mpangu Dapaisa, Tangan Kwinangye, Ake Krihano, Usikam, tin iritams kango radio kia tatina nte wese nao anza kuwante kwenzi hinta inin endi kronkande se name is was volg kwenzi temo nguta haa kwena zutuwa kwa kom opa kakuya meti frau kaluba meti frau Teresa Mungumbu opa Benjamin meti frau Dofina Mankundu Dofina Njeka, Makai Kasoka, Pascu Serneu, Maria Domingu, D.S. Revere Metifrau, Paulina Lulua, Antonio Maseka Metifrau, Anna Kavu, Afilunda Giles, Opa Manjolo Sefrau, Opa Kalumbu, Opa Nama Nakam, Guta Dala, Ledia Simon, Teresa Jonas, Opa Yumba Metifrau, Oma Sisida, Cassandra, Soziana, Go Sarve, Gotang, Kunange Radio, Ake Kritan Hiako, Ansi Utin Irika, Go Hisnagoriti, Radio Sikim, Koekote, Katatina, Anatwenzi, Kekrahan Komaham, Kwenye nguye boriko programe se kote mukanu ya msina kwa tahango siya kuhiri ya go, yen iriek amati kwa haka msika todi siya kuhutamu.

ik ken hem toen niet meer, ik ken hem toen niet meer, ik ken hem toen niet meer. Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora, Tresia, Tresia, Kondi, Tresia, Kondi, Tresia, Kondi, Tresia, Kondi.

0: 107.9 FMK Paulus Mapondo Tsanete cyama ku akati sam khombita nochesika cama 12 amako akan 40 minute zenge krahwanik isikati mu kana 12 minute ze ya khwaham vadi san mu pieta mie te programme ngosi ku khirisa hinye in irek amate kwan boriko programme boriko khuzi radio si anza suri na 13 zite mu programme kiteti anka kwatem Boriko programme ngese kunyams na kwata hanu tsankara ka tsam programme khangye tsana kha komsa yavate venu bori tin kha ka kha an ka sa yavate kuri bori mbamba bori ne programme kuro kwese kunyams na kwata hanku se ko khirisa hiem yen ire ka amate kwa kha atsams ka tutsi ko khuta no bori kha sasa anza kwa tengo mbunga na an ka tenguta im sasa natemo aka de kwa hango bori social media zikiti atkhara go kuma tsitse go be bori aka ite hem kwena siri kya va go na 307 ta kharandi e bini tswa siri kya va go kwena siri zitemo kanselire te anza sino ku platform zikingo wira ka sa registre rena kwa ikona zikam a bori yo ka tse go be no sasa kwena kana a go se temo suri karahivem nga kona ke kwena a ka te hiyo ko ni bori zitse ko tse bori vezikam hiyo ko temo a orna go ti nga kona ke nke ga ko matshwesa ya ba tinke sere ane go tano hiyo ko ke hetsam sasa kwena ndeta temo kae ko gana o kae ka kana o tinsiki me ya te ga darata te go a tsho he www.sasa.gov.za Venu telefon numero toll free ko ngo khabila utati he 0816 yavo nyako khadi tuya kha kam ke usen tsebe boriziki na go ke hetsam sasa aninza koma ko a tse go di he em ta anzi bori ko khoji tinzi program ki te ke krente kom tati ko ne program nge bori ko se ko yams na khata ha nuk aisika 10 minutes e ya khwango sia ko khirisa hiye yen iriet amate kwa kham akams ka tot sia ko hotam
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

tepsile te acia mano acie nucamiteca ahe am taco derta hamnite ye hua norten seven o en nier exca fm siki gesondheidsprogram kwatwa en de gratis gerisa kunwa te he derta hamnite havana eenza ea hua

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Hierdie liedjie sê vir jou presies wat jy moet doen op hierdie Saterdag aand. Ja, het gaan vir die rugby nog steeds gee. Maar shake, shake, shake. Shake your booty, sing Casey and the Sunshine Band. Dis kapiteit, saam met my soepuile slabbert. Welkom, die dansvloer is oop. Daar is een Duits West wals, ons jive with the stars bykie later. Lockdown blues talk en ons gaan definitief een draai maak in Noble Street Rock.

Rudy Dama's dance band met Noble Street Rock, Jive with the Stars deur die 5 Stars dance band en ook Claudia deur die Progressive dance band. Hier is Pussycat nou met My Broken Souvenir. Sing so!

My nooi is in 'n narkie, sing Jan de Wet hier op RSG, ons kap het uit. Jy doen het saam met my, Sue Pyler Slabbert, en voor het ons een Duits-Wes wals gehad, niemand anders as Randall Wickham. Kom ons bly sommer so by die Afrikaanse muziek net vir nou, Roan de Toei, kan 'n man.